Furidua. Whakaroa i te iarere, iwa te kouma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa 4.